0: kry baie keer e-pos van mans in die middel van die nacht en mens reed, lees eindelijk tussen die lijne, hulle is bang, want hulle het nou iets gevoel en gegoogle en dan kom hulle op my page af en dan weet hulle van so iets nie, dat dit dat testikulale kanker bestaan, en hulle weet ook nie wat om te doen, moet ek nou in het hospitaal gaan, moet ek een specialist dadelijk gaan sien, of is dit genoeg om net naar my gewone dokter toe te gaan. So, daar die informatie, as allemaal daar die informatie zou gehad het, of zou hee, dan zou dit het vir baie mense makkelijker maak, want hulle weet, okay, ek dink is iets verkeerd, ek weet, dan gaan naar die dokter toe, en dan gaan hulle betekens, of vroeger.
1: Gepraat van vroege diagnose, wat een rol speel vroege opsporing in die sukses van kankerbehandeling?
0: Vroege opsporing is eigenlijk die rede dat ek nog hier so is, anders sou ek seker 30 jaar gelede al onlede gewees het, want ek het die kanker op 30 gehad, op ouderdom 30. As kanker vroeg vastgestel word, en dit maak nie saak wat die kanker, dan is dit makkeliker om dit te behandel, dis daar net een klein snijkie wat gedoen word. As jy te lang vat en dit sprei in die hele lichaam, dan is dit groot operaties, dit kost baie meer. So, as dit vroeg vastgestel word, dan kan jy dit baie beter onder controle kry en hoopelik uitsny of met medikasie wegkry. Mens kan dit bietjie vergelyk met, jy het die hoes en dit word al hoe sterker en jy doen niks en later is dit die longontsteking. Om die hoes te behandel, is baie makkeliker as die longontsteking, want by die longontsteking eindig jy in die hospitaal op en as dit erg erg is, dan is dit in die ICU. So, eindelijk is dit met elke ziekte so. As jy voel dat iets verkeerd, moet nie wacht nie. Doe niets omtrent.
1: Beter as dit kon ons dit nie opsom nie. Wanneer jy voel iets is verkeerd, let daarop. Thorsten, as iemand wat nou self kanker oorleef het, het jy eerstehands gesien hoe belangrik bewustheid en vroeë opsporing is. In watter mate is hierdie initiatief deur jou eie ervaring gevorm?
0: Ek was destijds onderwijzer toe ek testikulêre kanker gehad het. Ek in die wind ook in Namibia was ek onderwijzer. En ek moes lesse gee oor sex education, ek weet nou nie die Afrikaanse woord, so jy kan hoor, het is nie my moedertaal nie. En ek het een boek gelees, ek het een boek oor sex education, en daar was een hoofdstuk oor al die geslagsziektes wat jy krijg, en daar was een klein paragraaf wat gesê het, testikulêre kanker is meest algemeen in die ouderdomsgroep 15 tot 45. So ek was 30, ek het die bed in die hand gelees, dit gelees was eintlik lesse voorbereid vir die volgende dag. En toe voel ek een klein knoppie op my rechter testikel. Dit was nie pijn nie, niks nie. En ek was ook nie seker, was dit al altijd daar, want ek het nog nooit so bewust gekyk na so iets. En ek het ook nie dadelijk dokter toe gegaan, dit is typisch mans. Ons wil ons nie dokter toe gaan nie, en ons wys nie gevoelens, en ons praat nie daaroor. En dit het my so 14 dagen gevat, want ek kon die gedachte nie van die gedachte ontslaan raak, dat dit dan kanker is, en toe was dit kanker. So vir my was dit, ja, ook een bietjie gewag, en toegegaan. En wat daartoe gelei het, dat ek nou die organisatie het, is toe ek chemotherapie gehad het, daar was een 12-jarige seun wat het ook gehad het. En na my behandeling, toe ek terug was by die school as onderwijzer, toe het ek gedink, al die seuns wat ek op die gang gesien elke dag, hulle is daar die ouderdomsgroep. En nie een van hulle weet dat hulle een keer een maand moet check of daar een knoppie ergens is. Soos vrouwens hulle borste moet kyk. En vrouwens weet het, die meeste vrouwens weet het. Maar mans praat nie of sulke goed. So ek het elke jaar, as ek een nieuwe groep in biologie gehad het, want ek was biologie onderwijzer, het ek een les gebruik en opgevoed oor testikulêre kanker en borskanker, want seuns en dokters het in die klas gesit, so dat al twee dit woord. En in 2006, ek het 2005 ophou met klas geel, in 2006 het die oudskoolier my genooi vir koffie, en hy het vir my gesê, omdat jy ons bewust gemaakt het, het ek betijds dokter toe gegaan. Ek is 16 jaar oud, ek het testikulêre kanker, en jy het my lewe gereid. En hy is eintlik die persoon, hoekom ek die stichting begin het, die om op te voed oor testikulêre kanker, want ek het besef net, omdat ek openlik daarover praat, wat met my gebeur het, red ek lewe.
1: Sjoe, wat een merkwaardige story. Op die onderwerp van jong mense, wat er lesse oor kanker wens jy meer jong mense het beter verstaan?
0: Ek het ook so gedink, en ek dink die meeste mense dink so, mense dink, ach ek is jong, kanker is goed wat ou mense kry. Dit is nie jong mense wat het kry. So, omdat mens, as jy jong is, voel jy goed, en jy is die meeste tyd gezond, en jy is actief, en geniet die lewe.

0: ik lees meestal Engels. En dat heeft me een beetje geplaagd, want ik kon niet, ik hoor, kom je eens Engels in. Ik is Afrikaans sprekend, ik woon in de Afrikaanse omgeving. Allemaal met wie ik praat is Afrikaans. Maar als ik bibliotheek toe ga, dan lees ik Engels. En ik is een getrouwe bibliotheek bijbel, maar ik weet niet, ik kan het op. Toen ik daarover begon denken, kom ik achter, maar dat is omdat ik niet mijzelf en de mensen rondom mij gereflecteerd zijn in de stories wat beschikbaar is. En ik heb net op een stadium besluit, maar oké, als niemand anders mijn stories gaan schrijven, dan moet ik het met mezelf doen. Wat bijna arrogant was, want ik heb hier die eerste dans aan schrijfwerk, om weet niet. En toen begon schrijf ik. Ik heb geschreven over appelpakkers op Grabouw, en dat was nou maar de bekende omgeving voor mij. En toen win ik een prijs tot mijn grootste schok. En dat is waar het beginnen. Ik heb nooit bedoeld om een schrijver te worden. Nee, wanneer ik hier een story vertel in met one and done, en toen ben ik een prijs en toen besef ik, maar dalk sal ek nou moet anders skryf, anders gaan ek een one hit wonder weer.
1: Ja, dalk nou in twee goed hier, die ding wat baie, baie senior en ervare skrywers al gesê het, as die boek wat jy wil lees nie op die rakke is nie, skryf homself. En die ander belangrike kwestie wat ek dink vooral in Afrikaans dikwels, kwestie is waarvan ons allemaal nie eers altyd bewus is nie, dat Afrikaans het verskeie stemme, dit is nie een wit taal nie, dit is nie een voorstedelike taal nie, daar is ander nuances aan die taal en ook onder die lesers, wat ons nie noodwendig altyd eerst tweemaal oordink nie.
0: Dis juist die ding, ek dink ons kyk net na wat vir ons bekend is en wat rondom ons in die gang is, ons besef jy dat daar ander mense is met ander stories mee. En vir my was het, ek sien nie, ek hoor nie my taal, ek sien nie my stories mee. Ek sien nie die mense rondom my gereflekteer nie. En oké, ek is wel bezig om jou te maal op een ander kwam te gaan. Weet jy geweet, daar is nou onlangs een name kinderboek te skryf en gepubliseerd. Dus iets waar ek baie opgewonde is. So, daar is meer dinge in die gebeur. Maar die tyd wat ek van praat, 14 jaar gelede, was daar baie minder skrywers wat ander as standaard Afrikaans, anders as wit middelklas skrywers was wat ons in aksie gesien het. Gelukkig die dinge nou baie verander van toe af na jou toe.
1: Ja, daar is een hele klomp opwindende stemme wat bijgevoeg is en derentijd bijgevoeg word. Ek wil net gauw ook vir luisteraars wat ek nie weet nie, sê jy het ook een geestelike boek geskryf. Vertel ons een bietjie daarvan.
0: Ek het twee geestelike boeken geskryf. Die eerste is een nie-fiksie boek, Onverskrokke Vrouwe. En wat ek in Onverskrokke Vrouwe gedoen het, is om my drie passies, dis nou die red, vrouwe en die Bybel by mekaar te sit, baie mense weet nie, ek is een christen nie, hulle dink ek is die rest stokke toch en wat die verklusie ek so goed poot raak. Maar ek wou ietsie ontrent die vrouwe in die Bybel, wou ek uitlag. En wat ek toe gedoen het is om te gaan kyk na, hoe was vrouwe se situasie in die Bybel en die verskillende Bybelstories uit te lag. Ek het vergelyk met ons grondwet nou, en ek het gaan kyk na hofsake nou, tot in 2022. Hofsake wat oor vrouwe se regte beslissings maak. En die vraag wat ek in die begin toe ek die boek begin skryf het gevra het is, hoeveel verandering was daar van Bybelvertye na nou toe, 2022, om vrouwe se regte te verbeter? Het vrouwe beter regte gekry? Is hulle situasie beter as wat het in die Bybel is? En die schokkende antwoord is, in sommige opzichte is het beter, in andere opzichte is het ons om baie perel te gaan. Waarvan praat in 2000 jaar, meer as 2000 jaar, en baie goed het nie verander nie.
1: Einde baie skokkend as jy dit so verduidelik. Jy tweede geestelike boek was dit fiksie vir Luca uitgewers.
0: Het vir een Groetjie so Luitering om, ek het dit verlede jaar ek verkocht, en Groetjie so Luitering is, ek denk die een boek waar die naaste van alle boeken wat ek geskryf het, waar die naaste aan die inslag van Troostbrug gebroken is, van al die boeken. Het was een bykie terug na my roots te gaan, om het jy te sê. Het was soveel kwijt in my boek opgekruis. Die kwesties wat aangeraak is, die manier hoe dat die karakters uitpas. Ek het het geniet en ek ook wees, soos het ook geniet.
1: Ek wil nou met jou praat oor die genot van skryf. Jy is nogal verby van ons inspiratie, omdat jy jou hand aan meer as een genre gewaag het. Dit is nou fiksie, die twee krimies aan die ander kant nou, een boek soos Troost vir die Gebrokenis en dan Griekiese Loutering wat een dieper story is en dan natuurlijk nou jou nieuwe rubriekbundel en dan die Onverskrokke Vrou boonop wat jy navorsing gekombineer het met hedendaagse feite en ook dan Bybelse inligting. Kom ons praat bietjie oor die verskille tussen hierdie genres en wat jy die meeste geniet en van elke genre geniet.
0: Ek dink die een ding wat oor alle genres trek
2: en wat ek baie geniet is die navorsing wat ek doen. Want het maak nou nie taak of ek vir Nikkie de Wee een vuurwapen in die hand hoek, of ek een rubriek skryg of ek navorsing oor die Bybel doen nie. En al die goed is, navorsing is my belangrik. Ek wil seker maak dat, kom ons sê nou maar, as een speerder my krimie vleet, dan moet hy nie denk, maar hierdie vrou weet die wagen sy praat. So wanneer ek een speerval skryf, dan sorg ek dat ek met mense wat in die situasie is, ek praat met speerders, ek praat met forensiese kundiges, ek lees op oor alle goed waar ek skryf. En in geval het ek self na die politie se magazijn toe gegaan en die met hulle R5 automatische gewere rondgeloop. Ek het te geskiet nie, dat moet ek onmiddellik sê, maar nie die gevoel kreeg van hoe voel het om een raptor vastbind en wat die papier later. As jy vingerafdrukke neem, ek het hierdie wonderlijke bron wat vir my laat vingerafdrukke neem, dat ek nie net kan skryf oor, maar weet waar ek skryf, want ek het tafel van heraf te kille. So dit is my belangrik dat die navorsing twee keer gedoen word, so dat as iemand in die veld my boeken lees, wat hulle nie voel, maar hierdie persoon weet die wat in hulle bring.
1: Werk jy nog as rechtsgeleerde of skryf jy nou voltyds?
0: Ek skryf nou voltyds, maar ek het soveel ander virke in die vier. Ek doen vir die Afrikaanse kerk van tyd tot tyd weet hulle het hulle eie rechtsstelsel, hulle canon law, en ek doen van tyd tot tyd vir hulle onderzoeken, so ek doen rechtswerk binnen die kerk, en dan gee ek ook rechtsadvies vir NGO's wat ek kan bekostig om procureurs aan te stel. So dit is heeltemal gratis, ek verdien nie stand daarmee nie, maar dit is een manier vir my om ek terug te ploeg in die gemeenskap en om ook my rechtskennis op te skien. Maar andersens skryf ek.
1: En jy is ook een lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, of het jou termijn verstryk? Ek kan nie onthou nie, ek is jammer.
0: Nee, ek is nog tot ten minste 2026 daar, en dan is ek herkiesbaar vir nog een termijn.
1: Jy is op die letterkundekommissie van die
0: Akademie. Ek is op die letterkundekommissie, ja. So, wat het hier my 100-jarige geleentheid is om op hoogte te bly met wat al die nuutste boeke is wat geskryf word, en ons het fantastische talent in ons land, word dit moet ek onmiddellik sê. Dan is ek ook op die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds, en dis specifiek gefokus op christelike literatuur, en dis iets waar ek behoud gewoon beoog is.
1: Maar kom ons praat bykie oor wat sê Bettina, dit is een keer uit jou Litnet rubrieke, en jy skryf nou al 10 jaar lang wekelikse rubriek vir Litnet. Wie besluit waarover jy skryf?
0: Ek besluit self, hulle het, en die begin het vir my gesê, die heel eerste keer het hulle my gevra om oor een specifieke ding te skryf, want natuurlijk het ek toe ook niks van rubriek skryf afgeweet nie. Nou, elke week is daar iets anders wat my aandag trek, en dan skryf ek daar oor, so ek besluit absoluut self waarover ek skryf, en natuurlijk, met partijweke, en mense vraag so my maar, hoe het jy altyd iets om te skryf? Die probleem is waar om te skryf, die probleem is wat om te kies uit die kolfte goed wat daar is om oor te skryf. Want elke week het dat soveel wat in die land in die gang is, en internationaal in die gang is. Jy weet, ek skryf oor goed soos social justice, ek skryf oor politiek, ek skryf oor the human condition, as ek het jou kan stel. En goed is wat my laat wonder, goed wat my in die dink sit, en dan doen ek navorsing en ek begin skryf daar.
1: Daar is nogal een wye klomp onderwerpe in hierdie boek, as ek nou so vinnig net deur die inhoudsopgawe vir luisteraars kan sê, dit wissel van verlore in vertaling, gays en die kerk, het ons verhoudings met gadgets en status updates vervang, wat natuurlijk sin speel ook op ons beheptheid met sociale media en alles wat modern is, rubriek oor taal en communicatie, die betekenis van kersfeest. Ek het baie van hierdie opskrif gehou, Afrikaans is strijdros uitputting besig om in te sluip. Jy skryf oor die doodstraf, oor middelmatigheid ten koste van vooruitgang. Jy het iets oor Urania Cooksisters en ek. Dan is daar die taaier dinge wat ons nie noodwendig wil oorlees of oorpraat nie. Feminisme, rasisme, die onsigbaarheid van armoede. Jy skryf uitgesproke ook in al die goed oor jou geloof. Dit is nie noodwendig iets wat net hier en daar gebruik word nie, maar mens kan aan jou skryfwerk sien dat jy ernstig is oor geloof. Hier is 'n pragtige ding wat ek baie geniet het, Mr. God, en dis geskryf in die stijl van Mr. God, This is Anna, waarin jy bykie die wereld in oonskou neem. Hoe kies mens uit 10 jaar se rubrieke? Want dit is dan nou wat, 500 rubrieke, 520?
2: Op een stadium toe ongekies het was, het ek 325, iets soos dat, dus gaat hier nog nou al baie neer. Jy weet, ek het so het proces van eliminatie gehad, die eerste ding wat ek gedoen het is om te kyk na wat rubrieke die meeste reaksie ontjok. Dis goed wat duidelik tot mense spreek waarop mense gereageer het, so ek het daai klompie gevat en toe het ek gaan kyk na wat is die goed wat vir my na in die hart klim, wat nie noodwendig groot reaksie van die publiek ontlok het. En dan het ek van daai goeders gepik. En ek het een vriendin van my, Naomi Prever, wat aanvang tot my redakteer by Litnet. Ek het haar ook gevra, okay, Naomi, maak jy een lys, ek maak een lys, en bon, kyk ons wat ons auto het, en wat is daar wat jy het, en ek het. Ek ken die ongelooflik genoeg, ons het precies die selle lys gehad. En dit was interessant, maar natuurlijk ken sy my, nou ook al een baie lang tyd, en het lang met my saamgewerk, so sy het precies so weet wat ook vir my belangrijk is. En op die oude eind het ons die 50, want die uitgevers het myself wel 50 he. Toen sy 50 by my kerk gesit, en dit was op die kies, maar dit is baie moeilik, want toe ek nou begin lees dier goed, dan denk ek nie, jy sê, ek hou van die ene, of ek stem saam met die, en ek kan nie al 400 in die bundel fit moet, so mens moet kies.
1: Wat is die kunst van rubriek skryf, en wat is die moed en die moenie van rubriek skryf?
2: Vir my die grootste moenie is moenie persoonlik raak. Moenie jou rubriek gebruik om persoene aan te vallen, en natuurlijk sluit ek politici heeltemal uit van die stelle.
1: Ja, ek dink hulle is, soos hulle in Engels sê, fair game.
2: Hulle is fair game. Vir alles hulle goed doen wat nie en die burgers namens wie hulle moet optree, sy beste belang optree. Vir my die moed is heel eerste, kyk, dis opiniestukke, ek moet een opinie, as ek nie een opinie het oor een ding nie, dan gaan ek die skryf daarin. Dit is my belangrijk, dan moet jy soort navorsing gedoen. Ek lees wyd voordat ek begin skryf. En ek maak seker dat die mening wat ek wil gee, die opinie wat ek wil skryf, nie alreeds ergens anders as jy weet. Ek wil iets nuuts tot die gesprek bydra. En ek hoop altyd om deur die rubrieke mense anders te laat dink, maar dit is my belangrijk, ek moet degelijk nagevors het, dit moet behoorlik geskryf word. Jy weet, rubrieke soos enige ander skryfstuk het ons nou sy te specifieke vorm, jy moet een inleiding hee, jy moet sê waar ook gaan het, jy moet een opinie lag, en aan die einde moet jy afleid met iets wat ons met die gedachte loopt. Dit moet nie in die lag hang nie, jy moet iets specifieks te sê, en dit moet op so'n manier gesê word dat mense wil reageer en wil saamgesin.
1: Lees jy baie rubrieke en het jy een gunsteling rubriek skrywer?
2: Ek lees geweldig wyd en ek gaan nie gunsteling rubriek skrywers noem nie, want dan is hy nou ander mense wat meeste rubrieke ek ook lees en wat my dalk luister. Maar ja, ek geniet het om Daily Maverick bijvoorbeeld te lees, ek geniet het om The Guardian te lees. Daar is op een Saterdag gewoonlik een vrou, en nou kan ek jou middelik op haar naam kom, dis my so altyd sê, wat specifiek oor vrouwenrechte skryf, en ek geniet daai vir die een ding wat ek sal uitsoek om te gaan lees op 'n Saterdag. En dan natuurlijk op 'n Sondagoggend die Daily Maverickse courant wat ek doen. En Vrydag is dit gewoon dat vrye weefluit, so daar is een routine in wat ek lees.
1: En werk jy op die oomblik aan een nieuwe boek? Is daar opvolg vir Niekie de Wee waarna ons kan uitsien?
2: Die Niekie de Wee waar en ek op die oomblik werk is knal. Ek moet einde van hierdie maand ingee en dan kyk ons na, ek denk al ek gesê, april volgende jaar gaan dit uitkom.
1: Dis wonderlijke nieuws vir jou aanhangers, vir my persoonlik ook, want ek geniet Niekie's avonture en ek geniet altyd jou skryfwerk. Dit was heerlik om vanavond weer met jou te gesels, Bettina, en die boekse naam net weer vir luisteraars wat belangstel in Bettina's Litnet rubrieke, dis een keer uit haar 10 jaar by Litnet. Die naam is Wat sê Bettina en dit word uitgegeer deur Protea. Baie dankie Bettina Wyngaard en lekker skryf.
0: Baie dankie, Ilse.
1: Dit was dan vanavond se skrywers en boeke waarin ons hulde gebring het aan die skrywer en activist Bettina Wyngaard. Volgende woensdag aand is ek en Johan Meiburg hopelijk weer op ons pos. Jy kan luister na Johan Meiburg se internationale bijdraes, ook die wat vanavond oorgestaan het. En dan gesels ek ook met Anshin Konradi oor nie fiksie vir volwassenes. Dit dan volgende woensdag aand se skrywers en boeke. Tot dan, mooi loop, veilig bly en lekker lees. Tot ziens.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Anke ga wo korokorsen a ga di twa di tsubu a la ga di twa di gesondheid. O ga korwa te ga di twa a tsaka karachi yete be na tsaka karachi onwa te be nasionale gesondheid skakelbord kona. Tsate dango a ga ke ntseshika go ga tla ikuta mutashi na kwa en jo kona. Jo ga o mborongaji o korokorsen ji a. Kwara na maha a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departement van gesondheid kona. Ding ga ki tema te ga a. Lo ga ai kona ta. Ga ki jero jero ki. No ach. Trapel nul. Twee nige trapel nige. Nga venu. Wachap ki. Borya ga kiaro. Nu nomoro he. 06-00-123-456 Dako aki khakai ku Ngi gashin Tashinako anakwa hechoko na chwa

Môre Bongozi, ek was aan XKFM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg. Dan wat joy toe ek met ek kan ek toe radio XKFM. Ek was hy, joy te daar met Maltin Edberg.

0: no nwe corona jwanga si o kwana sikana kana kwa tinha siki tia business di tinko kwa o sani yana kwa te kwana he kana ene jauka kwana o jauko jikana o roku wood vim kwana he hiko te tin kwena hambe no hambe kana ki kungo tin kwena nko biya shaka ditama kha kya o sani kuta tika kumka tive akam siki no nwe na national empowerment funds that creation tina kana o kao tati business di ango ngu kwen oji ada kite no india kalati tahun ngu kwe na kaya kaya kata no te yo kaya kana kata chwana kosa kwa ni kwe takwe ati biesa kete cha wonu cha khanki gara kesan no kana cha kesere he kha ati ye kwa ye cha obiesa kete tak of cha business jitama nyam sa kya tenu no gara kasa ne kwa ye business jitama no nama te angi kwa aswere ma wakuma ngi te azika kaya kwa kata ma nor kapu provinces ki a NEF te kite aonsi ki ama kate kliki hama no ama tengo dan gue karma te sura mateko na ta ina ngikam ziki ngo business ja khausa kya dirta a in wo kana in ozika ngi covid si wo kana ziki tin kyao kyao sane ko ku mo teji a
1: my name is Khatlisho Manake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, owns development finance institution, so owns the funds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Manaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID, so daar die fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maksimum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen meneer, hulle kan my direk e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za, dan kan hulle se applications hier stuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien hier twee fondse beskikbaar, die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, upon the normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat die empowerment dividend. So as die besigheid, byvoorbeeld, besigheid is 100% swart owned, daar's vrou mense in die besigheid, en die besigheid skep baie werke, en die besigheid is in die Noord-Kaap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees, maar op die huidige oomblik, die projekte wat ons gebefonds het, is toerisme projekte, ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva Ben Neha FM XKFM van Platodin tot Boomhof.
0: Nute o nga mkeke kutiwe kanikara ka iha hankuska radio kawa korena tati radio XK FM ki. Nute ta darana da kaya kahati piro piyoks musavanga. Eskinte kaya kutuhati mengazika. Katliso manake no ama. Nute o provinsi norka psi om manager man national development forest kite shu anijam. Kukwe kite no NEF si jam. Nute am kaya kwenazika ha. Kam gyamo ikara. Ketang nyam anajita kaya kwa ta klamate business shu anijam. Nata business a khana ngikiri te go ti tsam covid 19 so sikim kha o direta o go ve kwa e tena a ta go no business te magala ka sentse kya tena a nta khana shubu shubu no ana shehu go tema woko khande business ke ja nya go te kong kareta ta ke ja nya go kong kana go tema khana kere kere kwa ga kwa na jiteng khana ta nta go kere kere business te ma kwa ga a sire khana ki wo pa go ngitsam sikim ja o ka tena khana kha de kha gala ka san khana ki ta go a parota go ga tema no khongoko business ya me go kunka na tlo business ya go ngare tsamse ke nta ga tlo go di mara hinto business ya ga wa kwa to a sire a ga tsere ka rena wa kwa go kwa na sika kwiro tse siki a ga business ya tshe go ntse te kunndo kwa ga hinto ta ga bana ga tsam ga dango ha wo go anta ga bana ga tlae go ina business nna go jeng ka go di kuma tlo ga ina go jeti tra ka dira nwa tlo go na hambere ina tla o je tla o go tla o jeng go shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro ta karana o kare kare ina kitama khakara keri kana khati ha covid 19 kamski kame kibere kha jom gros kit kha bana kha kwako kha ku shenye nde kha kwato me kuzikata urube ama teta kha kwato ma khatliso manake no ti piro masabanga am tang kuzika khala kwako khata hala to akhuji am ja shen jo nge kan to ja tama shen ja am ja nge kan da kha ke ti wata to kombuka khuji ha kwa jom gros kit te o kha kwe tu e kamsa ngata kha kwata kha khatye

0: no tekwa kwa tekuku ya kwa majeo matekwa ya kwa kati ma African show, the big African auke na ntipi Europeo kisimisa wanga tota darando dakaya kaha nge sen kame ane te kirika na kwa ti hansiki COVID-19 he juanga he unwe kana ko ti kam kamo ko kamo jishu kam siki ntita darate ma tontuluveto di kanyam eta kwa kata kate hang kwa kaha Katlisho Manakema no Amanorka province si om regional manager ma NEF teki de awashi jam na amta jam ta kwa kaja kwa kundo ata kaja kwa tia nexka FM ya kwa kwa kwa basi kwa kwa lakim ach yen niye ki DSTV kanal si kwa gawri kamsika no nito nwa kwa kwa kwa kwa amta kwa di kwa kwa ki gwa na kwa utyo te nga kwa te kwa mta tiko jingan jam
1: Exka
2: Yawa
0: Soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosabang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na voorsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en die maatskappij met die naam van Telishua. Ons het ons hande by mekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kostpakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die rest van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is een geval waar ons sien dat daar word pakkies bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verlegtings kospakkies te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap. En ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels en sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, dat ek sorg dat die mense en kling besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835-082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio Sky FM. Ek is Pierre Mosabang. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF Regional Manager van de Noordkap en Ekkersbureau. Maar ze hebben wat onderhoud met hem gevoerd hier op Radox KFM. Ik hoop dat we allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraken komen. Raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap krijgen van die organisatie af. Bedankt.

0: Kap het uit met RSG.
1: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina precies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wereldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.
0: Kap het uit met RSG. Who was the boss?

Oeh, hier gaan het alweer lekker. Welkom terug op die dansvloer. Dis kappetijd, saam met my soepeiler Slabbert. The Love I Lost, The Sibyl, hier op RSG. En voor dit, The Boss, dear The Braxtons. Nou vir Ardija, met silly love songs. Gryp haar jazzpartner nou. Nou is die oomblik. Dis hier.